Het eentje derk rijdt palakkeke. Nee, Noska, du heuren ook het dom.